Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking. Bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Dat is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is on.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
3: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
2: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
2: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.

Goedemorgen. En met Tom Jones vallen we weer met de deur naar binnen bij jullie. Goedemorgen. Dus welkom allemaal, lieve luisteraars en ook kijkers. Hè, want jullie weten het allemaal. Er kan ook meegekeken worden via www.zfm-live.nl. Of via de Zandvoort ZFM-app. Welkom hier in de studio. We hebben hier natuurlijk... Beppe zit er weer helemaal klaar voor. Hanny zit er weer helemaal klaar voor. En we hebben twee geweldige dames in de studio... waar we straks een gezellig gesprek mee gaan hebben. We hebben weer nieuws. We hebben weer het weerbericht. We hebben weer een prachtig verhaal... wat Hanny voor ons geschreven heeft en in het tweede uur voor ons gaat voordragen, zullen we maar zeggen. Want het is niet voorlezen, ze draagt het echt voor. Gewoon een stukje theater hier in de studio van ZFM. En zoals ik al zei, we gaan straks gezellig kletsen met twee bijzondere dames hier in de studio. En dan heb ik het over Kaya Schonebeek en haar moeder... Nou, hartstikke leuk dat moeder mee is gekomen. Want ook de column van vandaag, het verhaal van Hanny, staat in het teken van Moederdag. Dus hartstikke belangrijk, die moeders. Hartstikke belangrijk. Maar speciaal voor Kaya en voorafgaand aan het gesprekje wat we met haar gaan hebben... heb ik een liedje uitgekozen van Raccoon. Daar gaan we eerst even naar luisteren. En dan zijn we zo weer bij jullie terug.

0: Ja, een oceaan. Prachtig nummer van Raccoon. En waarom nou die oceaan? Nou, daar snappen jullie straks alles van als ik straks de microfoon doorgeef aan Beb. Want Beb heeft zich helemaal verdiept in het leven van Kaya Schonebeek en de oceaan. Die twee hebben heel veel met elkaar te maken. Nou, ik ben benieuwd, Beb. Ja. Laat ons niet langer in nieuwsgierigheid achter en vertel ons.
1: Ja, nou, even geen rust aan de kust. Ik denk dat het aan de kust rustiger was.
0: Dan op die oceaan.
1: Dan op die oceaan. En vandaag is op onze uitnodiging ingegaan Kaya Schonebeek. Zoals haar moeder al momperde toen ze binnenkwam. Het is gewoon een BN'er aan het worden. En dat klopt, want we hebben het ook kunnen lezen in ons Zandvoortskrantje. Kaya heeft met een 15 mens sterk team. Er wordt steeds geroepen, ja, maar zij was de enige vrouw. De oceaan overvaren met een racezeilboot. En dan denk je toch bij jezelf, meid, hoe kom je eraan? hoe kom je sowieso aan deze passie voor het water en voor varen, voor zeilen?
2: Zo ja, dat gaat wel even terug, ja. Die passie. Vroeger ging mijn oudere broer ging altijd zeilen. En dan ga je als klein meisje mee je broer ophalen van zeilkamp. En als klein zusje wil je alles doen wat je grote broer doet.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ik was volgens mij 3 jaar oud. Toen werden mijn ouders een beetje klaar voor mijn gezeur. Toen ben ik in een optimistje in de haven het water opgegooid. Nou, ga maar rondjes draaien in de haven, dan ben je aan het zeilen. En daar is eigenlijk een beetje mijn zeilvirus ontstaan.
1: Ja.
2: En toen ik 9 jaar oud was ongeveer, was de Volvo Ocean Race in Scheveningen. En toen had mijn vader mij daar mee naartoe genomen. We gaan wel even kijken op de kant. En toen heb ik geroepen, papa, later als ik groot ben ga ik op deze boot varen. Ja, toen trok mijn vader ongeveer wit weg. Die dacht, nou, dat gaan we nog wel eens zien.
1: Maar hij trok wel wit weg, want hij hield er wel ernstig rekening mee dat dit kind wel eens wist ja, wat ze wilde.
2: Ja, hij wist ook wel eens goed van, als ze dat roept, dan is de kans heel groot dat over 10 jaar ze dit wel daadwerkelijk is gaan doen. Dus ja, dat klopt. Het was dan niet de Ocean Race zelf, maar wel mogen varen op de boot.
1: Ik kan je met 2 dingen feliciteren. Ten eerste is die Ocean Race gelukt. Ja. Jullie zijn van Sint Maarten naar Scheveningen teruggekeerd. Maar je bent ook geslaagd voor een opleiding.
2: Klopt.
1: En dan krijg je in juni. Vertel over jezelf van die opleiding bijvoorbeeld. Want ook die opleiding die je hebt gedaan heeft te maken met het nautisch gebeuren.
2: Ja, klopt. Ik wou heel graag weer terug gewoon mijn wedstrijdsport, of ja, tenminste het zeilsport in.
1: Ja.
2: Dus wat ga je dan doen qua studie? Nou, dan kom je heel snel op de zeevaart uit. Dat leek mij nou niet echt wat. Grote boten zonder zeil, daar snap ik vrij weinig van. Mm-hmm. En toen ben ik gekomen op nautisch business management. Ik kom zelf uit een makelaardijfamilie, dus business management ligt mij wel heel erg.
1: Ja.
2: En dat dan in combinatie met de nautische kant is natuurlijk wel een perfecte combi. Dus wel echt marketing en sales gehad, maar ook de techniek van boten.
1: En zo kwam je richting het werkelijk het water opgaan. Want? Ja.
2: Ik ben toen ik mijn scriptie moest gaan schrijven, wel weer echt op zoek gegaan naar, ik wil gewoon weer echt mijn wedstrijdsport in. En toen ben ik mijn scriptie gaan schrijven voor een stichting genaamd Dutch Sail. Die organiseren alle zeilwedstrijden buiten de Olympische Spelen eigenlijk om.
1: Zo.
2: Ja, dus dat is best wel. Dat zijn eigenlijk dus de Ocean Race boten.
1: Heb je wel iets op je genomen, zeg?
2: Ja,
1: om je
2: zeker.
1: Scriptie daarover te laten gaan.
2: Ja, en dat wou ik ook echt. De sponsorpropositie daarvan mogen optimaliseren was echt waar wel ook weer een klein droompje wat eigenlijk uitkwam. En zodoende ben ik dus ook in contact geraakt met dit team waarmee ik nu de Ocean.
1: Want dat in contact, je moest stage lopen van school en je kwam daar.
2: Ja, Team Yayo werkt samen met Dutch Sail. Okay. Hun boot ligt daar voor hun teambase. En hun gebruiken best wel regelmatig de teambase voor hun eigen zeildagen.
1: Mm-hmm.
2: Dus zo ben ik in gesprek geraakt met de hoofdschipper en de eigenaar van de boot, Jelmer. En zodoende uiteindelijk dus daar terecht gekomen.
1: Toen zeiden ze, ga maar mee.
2: Ga maar mee. Ja, dat was eerst in Scheveningen. Gewoon even een paar dagen mee. En toen zeiden ze ook, van, nou volgens mij vind je dit wel heel erg leuk. Dus ik, ja, dat klopt.
1: Daar was laatst een meisje los. Die wou gaan varen.
2: Ja. Ja.
1: En je ging varen.
2: En ik ging varen.
1: En hoe gaat dat dan op zo'n boot? Want een zeilboot is natuurlijk al een heel spannend ding. Maar een racezeilboot.
2: Ja.
1: Sta je dan de hele tijd met elkaar aan het dek? Hoe werkt zoiets?
2: Ja, we waren dus met 15-koppige bemanning. En dan draai je wachten van 4 uur op, 4 uur af.
1: Mm-hmm.
2: Dus je bent eigenlijk altijd 4 uur op dek. En daarna heb je 4 uur voor jezelf.
1: En hoe is dat voor jezelf? Dat is dan onder in het dek?
2: Ja, dat is dus binnen in de boot. Mm-hmm. En eigenlijk dan de bedoeling is, je kan tijdens die 4 uur dat je op dek staat wel eten. Dus eigenlijk is het doel tanden poetsen en zo snel mogelijk in je bed gaan liggen.
1: Ja.
2: Want je hebt dus max 4 uur om te slapen.
1: Joh.
3: Ja, dat zat ik ook
1: te denken. En lukt dat?
3: Dus niet veel, hè?
2: In het begin, nee. Want dan helemaal als je net voor het eerst die haven uitvaart, deze boot,
3: adrenaline. Ja, ja,
2: lig je daar in je slaapzakje nog half naar buiten te kijken. Dat lukt niet. Maar op een gegeven moment, je wordt zo moe. En je draait zo op een gegeven moment in dat ritme dat je... Ja,
1: en dan las ik dat het heel mooi is geweest. Dolfijnen voeren mee, zwommen mee.
2: Ja.
1: Maar ook heel ruig.
2: Klopt.
1: Heb jij ook dienst gehad tijdens zo'n ruig moment?
2: Zeker, ja. Want die boot die vaart gewoon door. Dus ja, dan je diensten draaien ook gewoon door. En wat voor weer of wind je letterlijk zit. En dat is wel even anders. Als je onder een hellingshoek van 40 graden ligt en je naar buiten kijkt en denkt, nou, deze golven die zijn best wel hoog.
1: Oh, vertel eens.
3: Oh, doodeng.
2: Sowieso golven van 6 meter.
3: Oh,
2: en
3: ik ga even naar de keuken.
4: Ga Polly even bijbrengen, jongens.
1: Hé, hey, Kaya, ik kan niet eens zwemmen. Ik denk dat je kan overboord slaan. Ja. Oh. Ben je geborgd? Zit je vast aan dek?
2: Ja, je hebt een speciaal elastiek lijn, zeg maar, om je reddingsvest heen zitten. En dan heb je een speciale lijn aan boord waaraan je vast kan klikken.
1: Okay.
2: En dat is dus ook helemaal met het rijgeweer is dat gewoon verplicht.
1: Verplicht.
2: Ja, zodat als je overboord raakt, dat je nog altijd vast aan de boot.
1: En je weet wat je moet doen, want je bent bekend met dat gedoe. Dus je weet wat je moet doen, maar is er een leider, wordt er geroepen?
2: Ja, we hadden een professionele crew van 5 man aan boord. Dus ook sowieso bij elke shift zat er minimaal 2 professionele crew aan boord. En bij het lichte weer krijg je heel veel vrijheid om zelf te kijken van... joh, ik heb ook een zeilboot, werkt hetzelfde. En bij het ruige weer was het gewoon instructies aanhoren en direct uitvoeren.
1: En doen, ja.
2: En als je vragen had, dan mocht het daarna komen, zeg maar.
1: In ons voorgesprek verklapte ik het al. Mijn enige ervaring met zeilen is dat ik aan 2 toeristische charters heb meegedaan.
3: Oh, ik dacht op meer dan langs de Waddenzee.
1: En toen moest je ook je eigen eten meebrengen. En toen werden we natuurlijk ingedeeld welke taken je moest pakken. Ik heb ogenblikkelijk mijn fototoestel gepakt en gezegd, ik zal alles vastleggen.
2: Er zal de rest heel blij mee zijn geweest.
1: Ik denk het uiteindelijk wel. Maar dat was natuurlijk een makkie. Maar dan is er toch heel wat te doen, hè? Met zeilen strijken en hijsen. Ja. En een roer. Nou. Heb je achter het roer gestaan?
2: Ja, daar zijn ze heel vrij in. Het is eigenlijk bijna altijd gewoon van... wie wil er achter het roer staan, ga maar.
4: Dat zag je die spectaculaire foto in het Zandvoort.
1: Ja, dat is gewoon vrij. Ik dacht, kijk, voor mij, toen ik foto's maakte... ging iedereen er gewoon klaar voor staan.
4: Dat is ongelooflijk.
1: Maar dit is dus een echte actiefoto.
2: Ja, zeker.
1: Meid.
3: Zeg maar, Kaya, want je hebt aan het roer gestaan... en dat klinkt altijd zo makkelijk, hè? Want je wil linksaf of rechtsaf... stuurboord, bakboord of rechtdoor. Maar als je met die golven, dan heb je ook een speciaal... techniek volgens mij nodig, hè?
2: Ja,
3: om in te sturen en zo. En dat je niet te harde klappers maakt, toch?
2: Ja, en wat het vooral is, we hebben heel lang wind van achter gehad. Dus dan komen de golven ook van achter.
3: Ja.
2: Dus je surft er de hele tijd eigenlijk vanaf. Maar als je te lang blijft surfen, dan gaat die neus van die boot in de golf. En dat is minder grappig.
3: Oh, precies, dat bedoel ik. Dus dat moet je ook allemaal nog weten en kunnen, hè?
2: Ja, maar omdat we de eerste dagen dus wel... golven van 2-3 meter. Dat is met deze boot niet heel spectaculair. Maar begingolven hadden.
3: Wel, nee.
2: En ook een wat lichtere wind. Ja. Was het toen van iedereen van... nou, ga maar varen. Probeer het maar.
3: Ja.
2: Dan heb je het een keer gevoeld hoe het is.
1: Oh, werkelijk. Dat ging je toen echt voor het eerst voelen.
2: Ja,
1: Nou ja, hoe lang is zo'n boot? Hoe groot?
2: 20 meter.
1: 20 meter.
2: Ja, 65 voet is rond het.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan hebben we een zeiloppervlakte met de wind van achter van meer dan 500 vierkante meter erop staan.
3: Hoe 500 vierkante meter?
5: Aan zeil.
2: Ja, aan zeil.
3: Zoveel zeil?
2: Ja, zoveel zeil.
3: Op een boot van 20 meter?
2: Op een boot van 20 meter.
3: Onvoorstelbaar.
1: Kijk, het was een race, begrijp ik.
2: Nee, het was geen race. Nee, deze...
1: De zeilboot was een ex-raceboot.
2: Ja, klopt.
1: Oké. Okay. Ja. Maar dit was een tocht die jullie alleen als team hebben gemaakt met deze boot. En wat levert het op, behalve enorm veel adrenaline en kick. En nu verslaafd aan oceaanzeilen.
2: Eigenlijk voornamelijk dat. En natuurlijk de drive om wel heel erg door te gaan hiermee. Want dit is gewoon, is wel echt wat ik leuk
1: dit
2: vind.
1: Dit is wat je wilt.
2: En uiteindelijk was het voor de boot, moest die gewoon terug naar Nederland voor het onderhoud. En ze gaan nog een paar hele mooie dingen in Nederland doen met deze boot aankomend zomer. Dus ja, daar moest hij gewoon weer terug.
1: Kun je daar wel iets over verklappen? Kijk
2: dat
1: maar.
2: Is nog een beetje...
1: Kijk maar.
2: Maar ze gaan sowieso weer een paar hele mooie tochten ook rondom Engeland maken. Ze gaan rondje Engeland varen. En volgens mij is dat ook in wedstrijdverband. Ze gaan naar Zweden toe, gaan ze een paar mooie tochten varen.
1: En je zegt steeds ze, dus dit is het team wat bij deze boot hoort.
2: Ja.
1: En jij was gast... En ga je nog mee de komende toeren?
2: Daar zijn we nog mee in overleg.
1: Ja. Als laatste in het artikel staat dat je eigenlijk ook wil dat hier wat meer vrouwen aan deel gaan nemen. Kan me voorstellen.
4: Nou, Dolly?
3: Nee, dank u wel. Nee. Ik blijf liever aan wal. Daar staan de beste schippers.
2: Zeker waar. Zonder de mensen aan wal kunnen wij nooit varen. Nee, dat zeker. Net zoals nu, van de 15 koppige bemanning was ik de enige vrouw.
1: Ja.
2: En dan ook nog veruit eigenlijk de jongste.
1: Ook, ja.
2: En wat ik heel vaak hoor ook van mensen waarmee ik wel gevaren heb... van ja, maar ik ben een vrouw, weet je. Ik kan dat niet. Ik ben niet sterk genoeg.
3: Niet technisch genoeg.
2: En dat is zo zonde, want we hebben... bijna de grootste zeilers hier in Nederland zijn allemaal vrouwen. Als we het hebben over Mare Bouwmeester dan in de laser... maar ook een Rosalind Kuiper die wel de Ocean Race aan het varen is.
1: Wel.
2: Ik denk van, ja, weet je, kom op dames, we kunnen dit gewoon. Ja.
1: En meer publiciteit, want de namen die jij nu noemt ken ik bijvoorbeeld niet.
2: Nee.
1: Dat wil niet zeggen dat niemand ze kent. Maar wat ik bijvoorbeeld steeds aan terugdenk is Lara Dekker. Jij hield mij aan haar naam herinneren. Zij ging als jong meisje alleen de oceaan op.
2: Ja, dat was natuurlijk een hele publiciteitsstunt.
1: Wat deed dat jou?
2: Nou ja, ik was toen denk ik 5, 6 rond die leeftijd.
1: Ja.
2: Toen riep ik, mama, dat ga ik ook doen.
1: Aha.
2: Dat leek mij wel heel erg leuk. En nu ik zelf 22 ben, denk ik, dat had best wel gedoe geweest om dat te kunnen doen. Op die leeftijd.
4: Ja. Maar mama Nadine zit naast ons.
1: Ja.
4: Wat is dat nou met zo'n dochter als die zo lang op zee is?
1: Daar ben ik nu toch ook wel zo benieuwd naar, hoor.
4: Eventjes voor de trotse moeder.
1: Hoe was het voor jou, Nadine, dat zij zo op die Atlantische Oceaan met 6 meter hoge golven... Hadden jullie contact trouwens?
2: Bijna niet.
1: Bijna niet. Maar...
5: Nee, op de Atlantische is er natuurlijk weinig mogelijkheid voor contact.
1: Ja.
5: We hebben geen wifi. Dus dat,
1: nee, dat is geen wifi, hè? Nee. Is toch wat?
2: Ja,
1: moet je door klacht indienen bij God.
5: hoe
1: voelde
5: dat?

0: ze niemand tegengehouden. En dit is haar droom. En fantastisch dat ze juist op dit moment in haar leven dat kan doen. Hè, als afronding van je studie voordat je aan het werk gaat. Want ze gaat natuurlijk aan haar eerste echte baan beginnen.
1: Ja.
0: Dus een hele mooie tijd om het te doen in haar persoonlijke ontwikkeling. Dus heel trots, zeker. Doodeng, ja, dat ook. Ja.
1: Doodeng.
0: Je moet het loslaten. Nou ja, daar heeft ze me al heel erg in getraind. Zo ongeveer vanaf het moment dat ze haar ogen opende na de geboorte. Jij moet mij loslaten, want ik doe toch wel mijn eigen ding.
2: Ik fladder bij groeten, dat je dat deed.
0: Maar ja, de oceaan, het is wel next level. Er vallen ieder jaar gewoon doden. Het gaat natuurlijk ook nog wel eens mis. Het is niet niks wat ze doet. En dat realiseer ik me als geen ander. En ook op het IJsselmeer kan er van alles gebeuren.
1: Ja, joh.
0: Maar dan heb je toch de schijnveiligheid van nou...
1: Dat de kust is dichtbij.
0: Ja. En de Atlantische is gewoon wel heel groot.
1: Nou, ja, zeker. Hoe lang heeft het geduurd, Kaya? Hoe lang waren jullie onderweg?
2: We zijn uiteindelijk 20 dagen onderweg geweest... met een tussenstop van 1,5 dag op de Azoren.
3: Ah. En hoe is dat eigenlijk als enige vrouw... op zo'n klein oppervlakte en in die kleine ruimtes moeten leven met of moeten... om het samen te zijn met zoveel mannen. Hoe gaan die met jou om en hoe ga jij met die mannen om?
2: Nou, het is eigenlijk een beetje van
3: Ja, kijk, nu ga ik wel denken van misschien doe ik het nog wel een keer. Dat ligt een beetje aan Kaya de antwoord.
1: Dit was Hanne.
2: Nee, het is eigenlijk voor een korte periode alsof je 14 grote broers hebt. Wat het is even wel voor de verbeelding is, je hebt eigenlijk nul privacy. Er zijn geen aparte slaapkamers. Je deelt je bed met iemand anders.
1: Ja.
2: Dus privacy is er niet.
3: Nee,
2: maar
3: nee, dat
2: ook
3: kan haast niet. Nee, nee.
2: Met je behoeftes doen en zo heb je dus ook eigenlijk nul privacy.
1: Nee, joh.
2: En dan als vrouw zijn is dat natuurlijk het eerste moment heel spannend. En een van de eerste keren dat ik dat dus ook moest doen. Want ja, allemaal iedereen moet het doen.
3: Proberen op te houden natuurlijk.
2: Ja, voor 20 dagen lukt dat niet. Was het wel heel lief, want al die gasten die keken me aan... en die schrokken er een soort van ook van oh, oké, ze gaat het echt nu wel doen. Dus die draaiden zich allemaal om. De helft... Nee, ze draaiden zich allemaal om. De ene helft ging naar binnen. En toen was ook de vraag van, kan je even roepen... als je klaar bent, want dan kunnen wij weer naar buiten.
3: Kun je
2: weer
3: terug.
2: Dus ik zat dus daar alleen, zeg maar, met het een iemand ander. Dus
3: ja, dat zijn van die dingen, hè, waar je tegenaan loopt.
1: Even van die praktische dingetjes.
2: Ja, maar omdat je weet van je zit met z'n allen op zo'n klein oppervlak... en je moet het voor iedereen moet je het comfortabel maken. En de een is daar wat makkelijker in dan de ander...
1: Ja.
2: Daar wordt zo'n rekening mee gehouden. Omdat iedereen eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje zit. Want ook voor die mannen is het best wel awkward... om de eerste keer je behoefte te doen... waar gewoon 5 man naast staat, zeg maar.
1: Ja, verschrikkelijk.
2: Dus het is niet per se een heel anders als vrouw zijnde. Het is gewoon awkward.
1: Ja.
2: En na 20 dagen boeit het niet meer, kan ik je vertellen.
1: Nee.
3: Ja, dat is wel heel erg privé dan, hè? Ja.
1: Je bent nu geslaagd voor je opleiding.
2: Ja.
1: En je hebt al een baan.
2: Klopt.
1: Wat ga je doen?
2: Ik word Head of Marketing and Communication bij een maritiem investeringsbedrijf.
1: Oké.
2: Dus wel weer terug bij het water. Wel lekker in de watersport tenminste actief blijven. Ja. Dat was uiteindelijk wel mijn doel ook met mijn studie. Dus ik ben blij dat dat wel weer gelukt is.
1: En dat is een baan die je in de Engelse taal moet voeren?
2: Een deel wel en een deel niet.
1: Okay.
2: Het is heel internationaal. We zijn wel gevestigd in Nederland, maar we hebben ook vestigingen in het buitenland.
4: Kijk, je zegt al we. Dat klinkt wel goed.
2: Terwijl ik maandag mijn eerste werkdag heb. Ja.
4: Hey, maar mag toch een vraagje, Kaya? Jij zei in het begin van het gesprek, zei je een paar keer, dat is een droom die uitkomt.
2: Ja.
4: Hè? Dan zei je weer een droom die uitkomt. Heb je nog dromen? Is er nog iets op je bucketlist waarvan je denkt, of is jouw bucketlist nu leeg?
2: Oh nee, zeker niet. Nee, er komen alleen maar meer dingen bij. Want deze oversteek was hartstikke leuk. En het was nu eigenlijk voor de lol, om het even zo te zeggen. Ja, dingen nu in wedstrijdverband weer te gaan doen. Ja, dat gaat wel heel erg kriebelen.
1: Heb je zelf een boot, Kaya?
2: Ik heb zelf een kleine racezeilboot.
1: Een kleine racezeilboot?
2: Ja, dus voor de kenners, het is een lasertje. Dus het is gewoon in mijn eentje lekker wedstrijdjes varen.
1: En dat in je eentje, wat Lara Dekker deed, dat zit er niet in? Of ga je toch nog...
2: Ik weet, op dit moment de wereld rondzeilen staat

0: zeker op mijn bucketlist. Die blijft er ook echt op staan. Maar of het in mijn eentje is, dat weet ik niet.
1: Nee.
2: Nee, moeder mag mee.
0: Moeders maak ik er niet zo heel blij mee. Maar samen met mijn partner of zo in de toekomst gewoon lekker de wereld rond. En dan samen de wereld ontdekken, dat lijkt me echt wel.
1: Is de partner zeewaardig?
0: Oh, zeker weten. Die zit meer op de oceaan dan dat ik zit. Dus,
1: dat heb je ook weer goed uitgekiend.
0: Ja, zeker weten.
1: Ik zit hier aan tafel met een vrouw die haar levensverhaal zeer daadkrachtig schrijft. Ja, heel bijzonder. Ontzettend leuk dat je ons deelgenoot wil maken van die avonturen. Al onze domme vragen hebt willen beantwoorden.
0: Geen probleem.
1: Wat is nu het eerste wat op de agenda staat, weer aan boord gaan?
0: Ik ben sinds gisteren in contact gekomen met een schipper van een wedstrijdteam. Dus daar moet ik nog even binnenkort mee op de koffie om te horen of ik daar aan mee mag te gaan deelnemen.
1: Mogen wij jullie lastigvallen om op de hoogte te blijven? En ik kijk nu ook naar moeder Nadine.
0: Dat komt helemaal goed.
1: Die lachen bij zich. Nou, heerlijk. We willen graag deel worden van jouw succesverhaal en daar hier geregeld verslag van doen.
0: Hartstikke
1: want
0: leuk.
1: Dan komt er misschien een beetje rust aan de kust bij ons.
0: Ja.
1: Heel veel dank, Kaya. Hele goede vaart in de toekomst. En gewoon weer tot ziens.
0: Ja, komt goed. Dank jullie wel.
1: En jij ook bedankt, Nadine, voor het steunen van je dochter. En ons laten delen in jullie prachtige thema.
3: Nou, waarvan akte. En wij gaan weer verder met een muziekje. En we gaan weer luisteren naar een oud nummertje. Dat doen we regelmatig in ons programma. Dit keer Cliff Richard en The Shadows met Lucky Lips.

0: Ja, terwijl jullie allemaal luisteren naar Lucky Lips, heb ik hier al ik weet niet hoeveel methodes en manieren gehoord waarop je je behoefte kwijt kan. In zakjes en gewoon met je blote billen overboord en weet ik het. Hè? En in de bosjes. En, jullie hebben weer heel wat gemist.
1: Nou ja, ik vind het wel heel interessant.
2: Tijdens de muziek.
0: Wat, hoe je behoefte.
1: We zaten er nu zo in dat je ook dingen inderdaad op kan vangen in plastic zakjes. Dolly.
0: Ik hoop dat je er was een handje bij had. Maar goed. Nou ja, lief allemaal. We staan eigenlijk een klein beetje. Vandaag staat de uitzending in het teken van Moederdag. En dat komt natuurlijk door Hannie. Die straks haar verhaal over Moederdag heeft geschreven. En eventjes doorbordurend op dat thema. Dacht ik, ja, mijn moeder zit waarschijnlijk ook te luisteren.
2: Ach, ja.
0: En we hebben net een hele verdrietige periode natuurlijk achter de rug met de herdenkingen en dergelijke. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik ga voor mijn moeder eens een mooi nummer draaien. Ik weet zeker dat ze dit mooi vindt. Dus hier komt, oh, wacht even, er stond nog wat anders op. Dat moeten we niet hebben. Dus hier komt die Leo Voelt met Mijn Jiddische Mama. Speciaal voor mijn moedertje.
3: Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement, three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like

0: Ja, ja, Leo voelt met My Yiddish Mama.
1: Prachtig, Dol. Prachtig.
0: Ja, mooi, hè? Ja, blijft mooi. Ja.
1: Heel erg mooi. Ja, die Moederdag die eraan gaat komen, die is in Amerika ontstaan. Eigenlijk is dat niet helemaal waar, want het is ook een hele oude cultuur met de Maria-verering natuurlijk in religies. Maar er was een mevrouw in 1870, die heette Julia Ward Howe, en zij startte met een grote publiciteitscampagne voor een dag die in het teken moest staan van het pacifisme en ontwapening door vrouwen. Die dag werd pas echt populair in 1970, toen ene Anna Marie Jarvis haar eigen moeder begon te eren, nadat die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, die was van 1861 tot 1865... voor medicijnen en andere goederen voor moeders had gezorgd. Daar was zij zo trots op dat in 1914 besloten ook de Amerikaanse president Woodrow Wilson dat elke tweede zondag in mei voortaan een nationale feestdag werd, Mother's Day. Dus zij eerde haar moeder die heel goed had gedaan in die burgeroorlog. En kijk eens hoe dat nu over is gelopen. Wij vieren Moederdag sinds 1925. En het is helaas wel een erg commerciële dag geworden. Want de bedoeling was dat je moeder ontbijt op bed kreeg. Die dag geen taken hoefde te doen. En weet ik wat meer. Maar ja, tegenwoordig overladen we haar met cadeautjes en aardigheden. En wachten we wat mama op tafel zet. Oké. Ik zie hier tegenover mij een moeder die haar dochter meer dan heeft gesteund bij haar passie. En voor deze moeders is die Moederdag inderdaad wel een dag om te blijven eren. Want nadien is er ook zelf bang van wat Kaya allemaal doet. Ze vindt het ontzettend spannend. Maar ze heeft die meid toch begeleid en gemotiveerd tot nu toe. Ze vertelde zojuist eventjes meegegaan naar die jeugdzeilraces. En door heel Europa, neem ik aan. Ja, er wordt die dapper ja geknikt. Die Moederdag, dat is me toch wel een hele belangrijke dag. Want als moeders dat doen, over hun eigen schaduw heen stappen en hun kinderen hun talenten herkennen, steunen en motiveren, nou, dan is het meer dan een cadeautje met Moederdag waard, hoor. En dat vond mevrouw Anna-Marie Jarvis, die heeft het toen vormgegeven. Die vond dat iets moest gewoon georganiseerd worden. Moederdag.
0: En we hebben in het verleden een heel klein manneke gehad. En die vond zijn moeder ook ontzettend belangrijk. En het is eigenlijk niet te draaien. En ik ga het toch doen. Ja.

0: Mamma mia. Beb, heb jij het weerbericht meegenomen voor de komende dagen?
1: Jazeker.
0: Oh, laat ons weten.
1: Ik heb het afgekeken van Rico Schreuder. En wat vertelt hij ons? Vandaag schijnt de zon flink en het is droog. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Het wordt een graad of 18. Morgen wordt het warmer. Dan wordt het wellicht 20 of 21 graden. En daarbij schijnt geregeld de zon en is het droog. De wind waait dan uit het noordoosten en is zwak tot matig. Zondag is het 17 tot 20 graden. En dan is het weer wat minder warm. En het weerbeeld blijft geregeld de zon zien. Maar het blijft wel droog. Na het weekend is er sprake van koel mei weer. De temperatuur ligt maandag tot en met donderdag. Dat is dan hemelvaartdag. Tussen de 13 en de 15 graden. En vanaf vrijdag is het een graad of... Daar staat u dit. 16 verder grote buienkansen vanaf vrijdag.
0: Oeh.
1: Dus ja, volgend weekend wordt het gewoon wat wisselvalliger. We hebben nu nog een week met zon. Het blijft droog. Ach, en de temperatuur. Laten we er nog maar even van genieten. Het wordt heus nog wel heet van de zomer. Het wordt heus nog wel heet.
2: Het is nog geen zomer, jongens.
1: Ja, jongens.
3: Hé, maar even nog. Mag ik even nog wat zeggen? We hadden het net met Kaya over de Ocean Race.
0: Ja.
3: Maar ben je nou helemaal, noem je dat, aangewakkerd door dat waterverhaal? Morgen is de reddingsbootdag hier.
0: Oh ja, ja, dan kan je, ja, dus kan je
3: de reddingboot en dan kan je ook meevaren. Ik denk dat is wel eventjes leuk.
0: Ja, dan moet je wel donateur worden, hè?
3: Je moet donateur worden, ja, nou dan doe je dat toch. Ja, joh.
0: Ja,
1: want ik denk ook dat deze Ocean Race ook wel...
0: Want laat ik wel zeggen, ik heb ook wel eens meegevaren.
3: Ja.
0: Maar het is dubbel en dwars de moeite waard om het mee te maken, hoor.
3: Ja?
0: Oh, ja, ja, tuurlijk, jongen, dat meevaren op zo'n...
3: geweldig.
0: Wat zeg je?
3: Het lijkt me geweldig, inderdaad.
0: Nou, moet je ook zeker doen. Het is echt een hele ervaring om zo over die zee, jongen, met een noodvaart over die golven heen. En ze maken draaien van links naar rechts. En nee, het is heel spectaculair.
3: Nou, je kunt dat dus morgen doen. Van 10 tot 4 ben je welkom. Dus
0: nou, mooi.
3: Bij het reddingsstation Zandvoort. Dan moet je in de Thorbeckestraat 6 moet je je aanmelden, geloof ik.
0: Ja, dat is zeker sowieso heel interessant om ook te ervaren en te horen
1: hoe al die vrijwilligers,
0: hoeveel tijd ze erin steken en wat ze allemaal moeten kunnen en hoe dat allemaal achter de schermen toe gaat. Het is best de moeite waard, hoor.
1: Want vergeet even niet, we hebben het Kaya horen zeggen, 4 uur op, 4 uur af. En dan was er ook soms mooi weer. Met de dolfijnen die ernaast zwommen. Maar als een reddingboot uitvaart...
0: Ja, dan is het meestal niet
1: om te genieten van de dolfijnen links en rechts.
0: Nee,
1: dat verdient wel onze respect.
0: Zeker. Ja, nou, we gaan maar weer even een klein liedje doen. Hè. Laten we iets vrolijks. Why me? Big Bad Voodoo Daddy.

0: Ja, hebben we nog nieuwtjes?
1: Lekker hoor. Nou ja, we krijgen natuurlijk het volgend weekend. Dat is dan ook de Hemelvaartdag donderdag, de 14e. Dan hebben we een line-up weekend. Want dan hebben we wederom wereldse smaken op het Gasthuisplein. Vanaf donderdag 14 tot zondag 17 verandert het Gasthuisplein 4 dagen lang in een culinair paradijs. Dan hebben we eten. We kunnen daar hapjes proeven uit Suriname, Griekenland, Vietnam, Mexico, Hongarije. Nou ja, noem het allemaal maar op. Maar er is ook muziek. Er is een DJ. Er is eigenlijk van alles te beleven. Dus vanaf die 14e Hemelvaartdag tot en met de 17e Gasthuisplein. Een en al feest rond het grote wereldvoedsel. Festival.
2: Ja, en het is ook gelijk het kunstfestival Vloed.
1: Ja.
2: Op dezelfde dagen.
1: Dat zijn dezelfde dagen. Dat gaat dan ook van start. Hè?
2: Ja, dat is 3 dagen kunst, natuur en verrassing. Dat gaat door het hele dorp heen.
1: Mm-hmm.
2: Dus op alle mogelijke plekken kun je kijken. Er zijn soorten met muziek-acts, circus-acts, dus toneel. Nou ja, het is geloof ik de eerste keer dat het plaatsvindt. En als het een succes is, gaat het geloof ik vaker terugkomen.
1: Ja, ja, ja.
2: En een kennis van mij die doet er ook in mee. Dus maak ik even reclame voor. Die staat op het Gasthuisplein.
1: Je vertelt.
2: Vanaf 4 uur met een vliegende auto.
1: Nou,
2: De
1: vliegende Citroën vliegende van auto. Tristan Kruithof.
2: En geloof s'avonds dat hij een soort rare disco daar heeft.
1: Oh, wat enig.
2: Dat mensen allemaal wel plaatjes kunnen aanvragen.
1: Ja.
2: Dus, maar het is wel grappig. Dus en een wereldsmaken en een kunst.
1: Er zijn 5 routes. De dorpsroute, de dansroute en de avondroute. De smartphone fotografie route. Nou ja, dan lopen we allemaal natuurlijk rond. En de kidsroute.
2: Ja.
1: Voor al die routes zijn stevige schoenen aan te raden. Soms zelfs een fiets. En soms zijn die fietsen ook te huur. Nou, de dorpsroute, dat is begrijpelijk. Dan loop je mee langs markante plekken. Verdwenen gebouwen en iconische locaties. De dansroute start bij het nu Unicum. Aan de Zandvoortslaan.
2: Mm-hmm.
1: Die neemt je mee in de duinen, al waar je onderweg verantwoord door 3 dansperformances van de Dutch Don't Dance Division, die speciaal voor Vloed is gemaakt. De avondroute trekt langs 3 binnenlocaties, waar steeds een andere performance wacht. Zoals de acrobate Kathleen. Zij treedt op in het theater De Krocht, waarbij ze haar sierlijke acrobatische oefeningen afwisselt met komische blunders. Tussen reddingsboten en het boothuis van de KNRM vormen indrukwekkende videobeelden van reddingsacties. Gaan we weer op zee het decor voor een optreden van de Indie Folk Band Koos. Nou ja, in de dorpskerk verbeeld het dansgezelschap, zoals net gezegd, de Dutch Don't Dance Division. De schipbreuk die in de 55 Alma in 1905 voor de kust van Zandvoort leek. Dus ja, Vloed heeft zich enorm verdiept in de geschiedenis en het heden van Zandvoort. En in die smartphone-fotografie ga je met fotograaf Jeroen Zwolfs door het dorp, de duinen, over het strand voor een workshop smartphone-fotografie. Nou, en na afloop stuur je de beste foto's op naar de fotoclas. En die wordt dan bewerkt en in een presentatie verzorgd in het tv-programma Het Perfecte Plaatje. En de 3 bekendste foto's worden dan tentoongesteld. Kortom, mensen, die Vloed die pakt flink uit. De kidsroute is voor de kinderen. Die gaan dan op pad met Rijn het Witte Duinkonijn. Dat per ongeluk door een tijdshol is gesprongen. Hij belandt in Zandvoort. Nou ja, een en al fantasie en sprookjes. Nou, naast
0: ja, en lees even in het Zandvoortse courantje. Want daar staat ook aangekondigd dat we tegen een gereduceerd bedrag kunnen participeren.
1: Dat is belangrijk.
0: Dat je de route kan doen.
1: Ja,
0: voor de helft van het geld.
1: Ja, ja, ja. Yes. Nou ja, Hanny verraadde het al. Dan is op dat Gasthuisplein Tristan Kruithof.
2: Nou, die van mij heet Wilco.
1: Oh, werkelijk?
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Misschien dat hij erbij is.
1: Wat interessant.
2: Want hij was toen ook bij het Light Festival. Was hij ook met zo'n vliegende auto. Dus nee, erg grappig.
1: Erg grappig. Erg grappig. Dat is dan in ieder geval de vliegende Citroën. Mensen, het volgend weekend wordt een enorm spannend weekend.
2: Ja.
1: Vanaf Hemelvaartdag tot... Vloed gaat van start in dit dorp. Als het een succes wordt en daar gaat iedereen later zijn mening over geven... dan hebben zij voor 3 jaar lang het recht om prachtige, onvergetelijke dingen... in ons dorp te organiseren. En,
2: een soort oerol, hè?
1: Wat zeg je?
2: Een soort oerol eigenlijk.
1: Ja, maar dan op Zandvoort.
2: Ja, dan op Zandvoort. Dan leuk. Op Zandvoort. Leuk.
1: We gaan het beleven.
0: Zo is dat. En wat we beleefd hebben, dat is het eerste uur even geen rust aan de kust. Want het zit er alweer op. We gaan nog even luisteren naar Dolly Parton met Islands in the Stream. Dan moeten we even ruimte maken voor het nieuws en de reclameboodschappen. Maar dan zijn we weer heel snel bij jullie terug. Dus ik zou zeggen, blijf gekluisterd aan de radio of de pc, hoe dan ook. We zijn er zo weer.
2: Ja, het gaat heel snel.
0: Oh, ik wil niet komen. Waarom niet? We horen helemaal niks. Nou, dan zetten we die uit.
1: Dus toch dat rust aan de niet. Kust, dus toch?
0: Ja, rust aan de kust, of we willen of niet. Nou, dan maar met Your Mother van Rita Wilson.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.

0: Moederdag. De dag waar vooral de commercie rijkhalsend naar uitkijkt. De dag na Pasen wordt de wereld al bestookt met advertenties en reclames die proberen te verleiden tot het kopen van allerlei, oh, wat zal moeder hier blij mee zijn, koopjes. Crèmpjes, douchegellen, shampoo voor boven en voor onder. 1 plus 2 gratis, 2 plus 6 gratis. De special, 2 halen, 3 betalen. Of, als je echt niks wil, 0 plus 0 gratis. Je maakt mama pas echt blij met een geurkaars. Alleen met moederdag, 1 plus 5 gratis. Of met een megapak Happy Mother's Day Celebration chocolade. En ga zo nog maar even door. Kijk, op de kleuterschool is dat anders. Daar staat het woord moederdag vanaf februari al in koeienletters op het schoolbord. Ja, kindertjes, we gaan weer knutselen om mama te verrassen. De school weet gelukkig wel raad met afval. Eierdozen, melkpakken, wc-rollen, achtergebleven rugzakjes. Je kunt het zo gek niet bedenken. Alles circulair en milieubewust. De kindjes mogen er al dan niet functionele kunst van maken die mama vervolgens 3 jaar achter in een kast moet bewaren, alvorens het stiekem in de kliko te flikkeren. Bloednerveus zijn die koters, want ja, probeer maar eens een geheim te bewaren waar je zo vol van bent. Mam, ik heb een cadeau voor je gemaakt, maar ik mag niet zeggen dat het een beschilderde bloempot is. Nou, mama is al lang blij dat ze weet dat het een beschilderde bloempot is. En niet hoeft te raden of het een asbak, een vaas of een abstract kunstwerk is. Voor moeders met hele kleine kinderen is deze dag eigenlijk het allerergste. Ze wordt om 7 uur al wakker door gestommel en ruzie in de keuken. Maar zij moet verplicht tot 9:30 blijven liggen, ook al wordt de keuken afgebroken en staat haar blaas op knappen. En dan, tada! De deur zwaait open. De zenuwachtige kids zetten het wiebelige dienblad op bed en oeps! De thee en de chudrans vermengen zich over het hele dekbed. Het veel te kort gekookte en daardoor nog wat slijmerige eitje druipt over de rand van het bordje en stroomt over het dienblad. En daar liggen nou net de nog wat bleke croissantjes die zich meteen volzuigen met het blubberige eigeel en de witte snot. Ach, het gaat erom dat dit ontbijt met heel veel liefde en aandacht gemaakt is. Dus neemt moeder de geblakerde zwartgeworden toast en de lauwe thee uiteraard voor lief. Moederdag vraagt van de moeders een groot acteertalent. Oh! Wat ziet het er heerlijk uit, jongens. En wat smaakt het allemaal lekker. Het van een wc-rol gemaakte bloempotje op het dienblad ziet eruit alsof het een hele zware jeugd heeft gehad. Wat mooi! Wat leuk! Acteert mama blij verrast. Nou, die krijgt een mooi plekje, hoor. Ook de rest van de knutselwerkjes worden met veel o's en a's ontvangen. Een zelfgeregen armbandje dat zo strak zit dat mama's hand meteen opzwelt en al snel blauw wordt. Een gekleid schaaltje dat alleen functioneert als je er absoluut niets in doet. Een rood geverfde pennenbuis, pastaketting. Omdoen, omdoen, roepen de kinderen in koor. En dus loopt mama tot 9:30 met een rode nek omdat de verf nog niet helemaal droog is. Of een door de kleintjes samengeschilderd portret van mama, waarop mama eruit ziet als een kruising tussen Marijke Helwegen en Maarten van Rossum. En mama maar roepen. Oh, ik ben sprakeloos. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Ach, denkt mama, nog maar een paar keer. Als ze eenmaal op de lagere school zitten, dan stopt het vanzelf. Haha, haha, dat dacht je. Want ook als de kinderen wat ouder worden, komt moeder niet onder de bij deze dag behorende rituelen uit. De hele wereld schreeuwt ze toe. Verwen je moeder, maak er een feestdag van. En als de dag na de schiet moeder al in een kramp bij het idee. En ook de intussen puberkinderen hebben liever dat deze dag zo snel mogelijk voorbij gaat. Van de week stond er zo'n zenuwachtige, pukkelige puber voor me bij de Douglas. Papiertje in zijn hand met daarop het favoriete geurtje van zijn moeder. Ze had het voor de zekerheid zelf maar even opgeschreven. Wat wil ze hebben? Vroeg de verkoopster. Ik versta het niet goed. Anus van Chacarel, schreeuwde de arme jongen.
1: Anus.
0: Ja, mompelde de verkoopster en pakte het geurtje Anaï feestelijk voor de jongen in. Als moeder kun je maar beter een lijstje maken dat voorkomt teleurstellingen. Want wat moet mama met een kookboek terwijl ze alle dagen van de week geniet van een kant-en-klaar maaltijd van de Appie of uitgekookt.nl? En wat moet ze met een dagje sauna terwijl ze thuis nog niet eens naakt durft te vertonen? Of een insectenhotel voor in de tuin, terwijl mama doodsbang is voor alles wat vliegt of kruipt. Met een in de haast meegenomen boeketje van het benzinestation dat bijna net zo duur is als een volle tank benzine en er ook naar ruikt. Of een tweedehands plakkerige Satisfyer van de kringloop.
1: Gadverdamme.
0: Weer wat jaren later, als het cadeautjefase een beetje voorbij is, moet moeder die dag op tijd klaarstaan, want dan wordt ze gefeteerd op een moederdag brunchbuffet. Haar kinderen blijken echt de buffettijgers. Want ze zijn al voor de tweede keer langs geweest als mama nog in de rij zat voor haar eerste voorgerechtje. Maar moeders laten zich met liefde tot gijzelingsslachtoffer bombarderen. Zo zijn moeders nou eenmaal. Als ik eerst maar weer lekker thuis ben, denkt ze. Moederdag. Misschien moeten we het hele concept herzien. Geen verplichte uitjes, geen in elkaar gefreubelde cadeautjes. Geen ontbijt dat tegen de voedselveiligheidsnormen aanschurkt. Gun moeder een dag waarop zij helemaal niets hoeft. Iedereen het huis uit. Mama wil rust. Mama wil lekker in haar eentje een terrasje pakken of zalig op het strand genieten van het zonnetje met de voeten in het zand. Wijntje erbij, snackje bij de hand. Dan voelt moeder zich pas echt verwend met helemaal niets. Rust. Rust. Heerlijk.

0: ja, ja.
1: En een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig, het heeft een heel eigen taal en het klinkt al.

0: naar huis toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, jij,
1: En even wat cultuurdingen doen.
2: Ja, ja, zo heerlijk rustig. Dat was weer een heerlijk verhaal. Geschreven en verteld door onze Hanny over Moederdag. Nou, ik vond hem weer grandioos. Ik zag het ook weer helemaal zo voor me. Ik roep het ook nog wel eens. Van dat ik toch wel, wat dat betreft, blij ben dat ik verlost ben van die eeuwige macaroni-ketting.
3: Ja. En die asbakken.
2: Dat keihard, al die keiharde dingen steeds rond je nek. Ja, die asbakken. Maar ik heb ook eens een keer dat was dan van mijn kleinzoon. Die deed dan, die had natuurlijk geen actieve vader in het gezin. Dus dan was, dan maakte die voor oma een cadeautje. Terwijl de andere kinderen voor vaders deden. Maar die kinderen die hadden een klei cadeau. En toen heeft hij een klei ketting gemaakt.
3: Oh ja.
2: Wat met schattig. Allemaal dikke brokken. Ja, schattig. Ja. Maar je moet het een hele dag om je nek hebben.
3: Ja.
2: Al die dikke klonten klei, hoor. Dat was zwaar.
3: Nou, het gaat trouwens nog wat worden. Want ik weet niet of jullie het nieuws gevolgd hebben. Maar de toiletrollen die worden straks zonder die rollen kartonnetjes in het midden. Hè?
4: Ja.
3: Dat is nu ontdekt. En dat zijn ze aan het uitproberen ergens in Duitsland. En Edith gaat ermee beginnen volgende maand. En dan is de bedoeling dus dat het alleen papier wordt. En niet meer die closet,
4: niet meer
3: dat karton. Dat geldt miljarden wereldwijd. Karton.
4: Oh.
3: En het schijnt al een groot succes te zijn. Maar die scholen en zitten ermee. En als je surprises moet maken, ben je gek op een
2: karton. Op die rolletjes. Ja, want dan kan je mooi dierenpootjes en alles van maken.
3: Ja, dat gaan we nog heel erg missen.
4: Keukenrollen
3: gaat ook veranderen.
4: Gaat
3: het
4: ook veranderen?
3: Ja, ik heb slecht nieuws voor jullie. Ik zie jou helemaal instorten.
4: Dat gaat me creatief.
3: Ja.
2: Oh, het is toch wat. En vroeger was het allemaal nog zoveel mooier. En ik heb een nummer gevonden van Jentel en de Boer. En die gaat over het verleden. En ik zou zeggen, jongens, ga er even voor zitten. En ga naar deze tekst luisteren. Want onbetaalbaar goed. Het was een van de eerste liedjes die ze geschreven hadden. We hadden vroeger hier in het dorp ook de theatertour De Karavaan.
3: Mm-hmm.
4: Ja.
2: En dat is alweer heel lang geleden. Deden Jentel en de Boer daar ook aan mee. Toen kende nog niemand ze. En toen ik deed toen mee als vrijwilliger. Ik leidde groepen rond. En toen ik dit hoorde, dit nummer van hen, toen wist ik al, van deze dames gaan we meer horen.
3: Ja.
2: Ik zou zeggen, mensen, luister even mee. Ga er rustig voor zitten.

0: Ja, Jental en de Boer. Ze gaan weer een nieuwe tour doen. Dus, en ze komen ook in Caprera, zag ik, in Bloemendaal. Dus let even op, want het is absoluut de moeite waard om naar deze twee dames te gaan kijken. Hebben wij nog een berichtje, iets wat we kwijt willen bij onze luisteraars?
1: Nou, aanstaande zondag houdt Theater de Krocht het seizoen voor gezien. Helaas is dat wel al uitverkocht. Dat is jammer voor degene die misgrijpen. Want daar treedt op de in New York geboren grote zangeres Marjorie Barnes.
2: Oh, de jazz heb je het over.
1: Ja, ja. In de Krocht wordt de jazz afgesloten. Maar het is uitverkocht, lieve mensen. Dus ik wil jullie daar ook niet langer lekker mee maken.
0: Nee, dat heeft geen zin.
1: Dat heeft dan geen zin.
2: Nou, doe het dan ook niet.
0: Nee.
2: Dan, nee, ja, maar ja. Nou,
0: dan houdt wat hebben we dan, nou als geluk nieuws?
1: Ik laat gewoon.
0: Er is iets leuks, maar jullie hebben er niks aan.
1: Toch even weten dat de jazz dan ophoudt.
2: Ja. Maar in de Krocht is nog wel wat te doen. Ja. Want er komt nog Leonie Jansen met Karel Kraaienhof.
1: Absoluut. 5 juni komt Leonie Jansen.
2: Ja, 6
0: gaat
2: juni.
0: Dat nog door?
1: Is het 6?
2: Ja, dat gaat nog door. Ze gaan geloof ik tot...
0: 21, hè, ja. Geloof ik. Hè? 21 ja. juni.
2: 6 juni ja. om 8 uur tot 10 uur met Karel Kraaienhof. Dat is natuurlijk wel een hele leuke combinatie.
1: Absoluut.
2: Hè?
1: Ja, ik heb er zelf zeker. Ook kaarten voor. Dus ik ga jullie vertellen hoe het was.
2: Wat leuk. En als het vol is, ik kan eventueel ook dus nog naar de Luifel gaan. Nee, ze komen niet in de Luifel. Hoe doet ze Heemstede altijd nog meer? Ik geloof de kerk, hè?
0: Uh-huh. Ja, in ieder geval in Heemstede.
2: De oude kerk, want
0: Podia Heemstede, kan je net op zien.
2: Daar komen ze dus ook nog. Maar ja. Het seizoen is gewoon een beetje voorbij. Voor Podium Heemstede nadert het einde van het theaterseizoen. Er zijn nog wat kleine voorstellingen te zien. Er zijn ook nog kaartjes voor beschikbaar. Maar ze maken zich op voor de open dag. En dat is zondag 17 mei. Dan kan je dus alvast een voorproefje krijgen van het nieuwe seizoen.
1: Mooi.
2: Dus dan leuk. Kan je kijken, er komen allemaal voorproefjes. Je kan alvast je kaartjes
0: vind
2: bestellen.
0: Vind ik altijd leuk.
2: En dus ja. In ieder geval, er komen oude bekenden. Dolf Jansen, Maarten van Rossum, Wiebe Suyadi, Lebbes. Dus natuurlijk hartstikke leuk.
0: En gevarieerd.
2: En ja. Je hebt natuurlijk eerste keus.
0: Ja, ja. Zo is het. Zo is
1: en Classic Concerts, die doen die 17e mei, die zondag 17e mei... in de Protestante Kerk speelt Jaap Stork Boudewijn de Groot. Jaap Stork is een beroemde pianist. Hij heeft gestudeerd aan het Zweling Conservatorium. En het komende concert, die 17e mei... zal deze Heemsteedse pianist zich wijden aan de artistieke 60-jarige oeuvre van zijn goede vriend en bewonderde zangerschrijver Boudewijn de Groot. Boudewijn is zelf aanwezig.
2: O, ja.
1: En door de Jaap Stork muzikaal omlijste selectie zal hij die toelichten. Het programma heet heel toepasselijk van 18 naar 81. Omdat Jaap Stork Boudewijn al vanaf de middelbare school kent.
0: Leuk.
1: En zijn hele imposante carrière met interesse heeft gevolgd. Dus het wordt heel leuk in de Protestante Kerk. Boudewijn de Groot zelf aanwezig. Al die voor ons natuurlijk geweldig bekende liedjes. Het is zoals altijd tussen 3 en 5 uur. De tickets zijn €10 te verkrijgbaar op de website. 17 mei, onthouden hem. Boudewijn de Groot aanwezig. En zijn muziek wordt vertolkt door Jaap Stork.
0: Nou, ik vind, nu je dat vertelt, gaan we meteen even luisteren naar een mooi liedje van Boudewijn de Groot. Verdronken vlinder.

0: verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. De 17e dus in de Dorpskerk. Hier is Zandvoort, een vertolking dat van de liedjes.
1: Het wordt een enorm druk vanaf Hemelvaartdag eigenlijk. Enorm veel te doen.
0: Nou.
1: Dus kies zorgvuldig.
0: Ja.
1: En voor de luisteraars, u moet nu even een teleurstelling wegslikken.
0: Wat dan?
1: De volgende uitzending, 22 mei, zijn wij er niet.
0: Nee.
1: Zijn we allemaal door eigen drukte elders. En dan is er natuurlijk ook van alles, want er komt Pinksteren eraan.
2: Ja, dan hebben we weer die traditionele luilakmarkt in Haarlem. Hè?
1: Ja,
2: die komt weer terug, de Potjesmarkt.
1: Dat noemen ze de Potjesmarkt. Dat is een bloemenmarkt langs het Spaarne eigenlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Hij is korter. Hij is niet de hele nacht, geloof ik. Hij begint 4 uur 's middags en hij duurt tot 2 uur 's nachts.
1: Oké, dus niet meer in de ochtend.
2: Nee, nee.
1: Want vroeger gingen mijn ouders dan 's morgens vroeg. Dan waren de plantjes super goedkoop.
0: Ja, dan wel. Als je te vroeg, maar als je te vroeg gaat, zijn ze nog hartstikke duur.
1: Als je te vroeg. Ja, je moet echt.
0: Ja.
1: Bij, als de marktkoopman aan het opbreken zijn.
0: Dan ja, moet je, tegen die tijd moet je je melden.
2: Maar ze hebben dus nu een extra service van wie grote bestellingen doet, kan die gratis per boot laten vervoeren naar de Paul Krugerkade in Haarlem-Noord.
0: Nee.
2: Dan kan je ze dan met de auto ophalen.
0: Echt?
1: Wat ja. Een service?
0: Of wat
2: daar
0: een
2: zijn
0: gillen?
2: De boten per auto op te halen. De boot vaart tussen 6 en 10 continu heen en weer.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat heb ik ook eens gehad. Ja, nou gingen we kijken voor planten in de tuin. Had ik net die woning met een tuin. Dus dan wil je natuurlijk van alles.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, maar hoe ga ik al die planten meekrijgen?
2: Ja, dat is het ook.
0: Ja.
1: Je loopt al te slepen.
0: Ja. Wat goed.
1: Iets heel groot.
2: Ja, ik denk, ik ga het nu met de boot.
0: Ja, hartstikke mooi. Mooi nieuws. Ik heb nog één liedje voor mijn moeder klaar liggen. En, dus die ga ik nu even voor de draaien, als jullie het niet erg vinden.
1: Vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, de Ramblers met Wie is Loesje?
1: Ach,

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer.

0: is toch dat snoesje. Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
1: Heerlijk, hè, die muziek van zo lang geleden.
2: Echt.
1: Zo af en toe is dat toch wel hartstikke leuk, hè?
2: Als ik kon tappen, ging ik hier nu...
1: ter plekke op de tafel.
2: Ze gingen we op de tafel staan tappen, Dol. Hè? Dat is
1: ja, ja, ja, ja. Ik kan het een beetje. Een klein beetje. Ja, ja, ja.
2: Als zeg dat niet, dan willen ze het zien. Nou ja.
1: Nee, nou ja, zien.

0: is nog niet eens zo erg, maar horen, dat is wel een stuk erger.
1: Nee, zeker niet met Beppo, een professionele drumster. Die weet precies wanneer je uit de maat hebt.
0: Daar moeten we mee uitkijken natuurlijk.
1: Ja, van de drummer. Ja, kom er nog in voor.
2: Van de drummer van de band.
1: Voor jouw moeder, Dol, Louise heet ze.
2: Ik ken mij.
0: Ja, klopt. Loes. Ja. Ja. Laten we nog maar even doorgaan met een muziekje. Ik heb ook Barry White meegenomen met Can't Get Enough of Your Love, Babe.
2: Heerlijk.
3: Too much of anything is not good for you. But I don't know about that. As many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

0: Ja, ja, dat was dan weer Barry White. Hebben we nog mooie berichtjes voor deze of gene?
1: Er is nog een moederdag voorstelling in het Mosterdzaadje.
0: Oh,
1: trois, trio, voilà.
0: Voilà.
1: Dat zal wel niet op voilà, voilà, dat zal het daar wel niet op slaan, hoor. Maar nee, die speelt op moederdag 10 mei hun nieuwste muziektheatervoorstelling. All we need is a little black dress. Ik weet niet, hebben jullie een zwart jurkje in de kast hangen?
0: Jazeker.
1: Dat moet hoort, je hebben, hè?
0: Dat hoort.
1: Ja, hij groeit niet mee met mij. Dat is het nadeel. Mm-hmm. Hij is niet meer little. Ik heb niet een little black dress. Het moet wat groter worden. In het Mosterdzaadje in Zandvoort. Dat is natuurlijk echt een plek waar altijd hele mooie dingen gebeuren. De voorstelling draait om opvallende vrouwen. Zangeressen, filosofen, strijders, gewone dagelijkse vrouwen. Maar ook denkers als Simone de Beauvoir, die komen voorbij.
0: Jo.
1: En het wordt gezongen op, met materiaal van Bette Midler bijvoorbeeld. Lotte Lenia, Jasperina de Jong. De voorstelling is op zondag 10 mei om 3:00. Dus ook leuk dus om met moeders naartoe te gaan.
0: Ja, zeker.
1: Het gaat helemaal over vrouwen.
2: Ik moet nagaan, ja.
0: Het is ook echt de moeite, hoor. Ja. Het is zo leuk daar, joh.
1: Kerkweg, oh,
0: het is zo'n heerlijke plek.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, zeker.
2: Mosterdzaadje in Haarlem.
0: Nee, ja. Zandpoort Noord.
1: Zandpoort heet het.
2: Zandpoort. Ja.
0: Ja.
2: Ik haal het altijd door de war. Zeg, volgende week woensdag, 13
0: ja.
2: mei...
0: Ja.
2: staat de voetbalclub SV Zandvoort... volledig in het teken van het jaarlijkse Zandvoortse schoolvoetbaltoernooi.
1: Oh, leuk.
2: Honderden enthousiaste basisscholieren uit ja. Zandvoort... komen die dag in actie voor een sportieve en gezellige Zandvoortse voetbaldag. Nou, de wedstrijden worden gespeeld volgens de KNVB-regels voor schoolvoetbal. Dat wil zeggen 7-7 op een half veld zonder buitenspel. Elk duel duurt 2 keer 11 minuten met een korte wisseltijd tussen de wedstrijden. En teams die niet op tijd verschijnen, let even op, riskeren een reglementaire nederlaag. Dus wel op tijd aanwezig zijn. Nou, dat wordt dus hartstikke leuk. 7-7, korte wedstrijden. En dat is allemaal naast de na afloop van het toernooi... is er nog een gezamenlijke prijsuitreiking. Alle deelnemende teams ontvangen een beker... zodat er niemand met lege handen naar huis hoeft. Dat is dus volgende week woensdag SV Zandvoort. Nou ja, ik denk dat de basisscholen hun leerlingen volledig hebben geïnformeerd. Maar
0: tuurlijk, die zijn al heel lang aan het trainen.
2: Ouders, ja. Zet het in je agenda en hou het gezellig langs de lijnen.
0: Ja, ja, beetje ja, sportief
1: dat
0: blijven.
1: Zeker. Dat zeker, ja. Want dat gaat niet goed meer langs die lijnen.
0: Het is maar een spelletje, hè,
1: ja.
0: Jongens.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men iedereen krijgt een beker, dat vind ik ook een heel goed ding.
0: Ja, leuk, leuk, leuk, leuk. Ja, en het gaat gewoon om de sportiviteit, jongens.
1: Absoluut.
0: En het leren omgaan en spelen met elkaar.
2: Absoluut.
0: Ja, zo is het. Hey, en 30 mei, want we zijn er natuurlijk de 22e niet. 30 mei, dan is er een open dag bij de brandweer en de reddingsbrigade. Dat is ook altijd zoiets leuks.
2: Dat is ook bijzonder.
0: Ja, die maken daar ook een heel feest van. Met van alles om het gebouw heen en in het gebouw. Wat allemaal te beleven is. Is ook dubbel en dwars de moeite waard om eens rond te kijken.
2: Fantastisch.
0: Ja.
2: 30 mei? Ja, waar
0: 30
2: zijn we die 22e niet? We
0: nee.
2: roepen het nog maar een
1: ja,
2: keertje.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dat u niet denkt van ik heb geen ontvangst. Ik heb geen ontvangst. Waar zijn ze?
0: Ja, nee, we zijn er gewoon niet.
1: Vallen in een gat door de mensen. Dat denk ik echt.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat richting Pinkster.
0: Ja, dat is ook wel iets waar we over na hadden moeten denken. Hè. We hadden ook een beetje opvang moeten regelen eigenlijk. Hè, voor
1: ja,
0: die mensen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, helaas jongens. Jullie zullen er echt... op eigen kracht overheen moeten komen.
2: Waarbij hem gezegd moet worden dat de conferences van onze Hanny veelal terug te luisteren zijn.
0: Zeker.
2: Dus
0: zeker.
2: Als je toch behoefte hebt aan een gulle lach, dan zoek je gewoon even terug.
0: Gewoon op Facebook.
2: Yes.
0: En dan even geen rust aan de kust. En dan kun je alle afleveringen, nou bijna alle afleveringen van Hanny weer terugluisteren en zien. Nou. We gaan even door naar Kiki D. Dus ook zo'n heerlijke artiest was dat altijd. Hè? Dat nummer van I've Got The Music In Me, daar word je toch helemaal vrolijk
2: ja,
0: van?
2: Heerlijk, ja, heerlijk.
0: Ja, we gaan luisteren.

0: Ja, ja, muziek, muziek. Waar zouden we zijn zonder muziek? Hè? Nou. Zo belangrijk in het leven.
1: Heerlijk.
2: Ja, meiden, toch? Nou toch, we zijn er de volgende keer niet.
0: Nee.
2: Maar nou merk ik ook dat het hele aparte gebeuren wat er plaats gaat vinden, waar jullie vorig jaar met z'n tweeën aan meededen, dat jullie er dan niet zijn. De Spartan.
1: De Spartan. Dan
2: ja, die is de 24, 25 mei. Hebben jullie daar vorig jaar toch nog aan meegedaan?
1: Ja, vorig jaar hebben Dolly en ik in de netten gehangen.
2: Ja, ja, dat weet ik nog. En maar dat zeiden jullie.
0: Het vervelende is natuurlijk, en dat krijg je als eerste eindigt. En dat waren Beb en ik. Wij waren als eerste twee binnen.
2: Ja,
0: je kan het nooit meer beter doen. Dus we zijn er maar mee opgehouden. Oh, kijk, waren we nou derde en vierde geweest, dan hadden we dit jaar wel weer meegedaan. Om te proberen eerste en tweede te worden.
1: Ja, hier konden we niet meer overheen.
2: Nee, ik vond het echt fantastisch. Dat weet
1: ik. Maar goed dat je het noemt, want het komt weer.
2: Ja.
1: Ja, en ik ga de mensen bijna keuzestress geven.
0: Ja. Weer?
1: Ja, nee, want die 17e mei kun je ook nog naar het Verhalenhuis in Haarlem gaan.
0: Oh.
1: Ja. Dat is in de Van Egmondstraat bij de Immanuelkerk.
0: Ja.
1: Een hartstikke leuk theatertje. Daar weet jij van, Dolly.
0: Ja, zeker.
1: Want daar heeft jouw dochter ook nog opgetreden.
0: Klopt, was erg leuk.
1: Dat is een mooi theatertje. En sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne hebben twee muzikanten, de bekende celliste Maya Friedman en de bajanist Oleg Lysenko, zich onvermoeibaar ingezet geld in te zamelen voor humanitaire hulp. En die dag, 17 mei, geven zij een concert en dan gaat de opbrengst naar Oekraïne voor de aanschaf van een ambulance voor de vrijwilligers daar.
2: Oh.
1: Die wordt die daar overgedragen aan een ziekenhuis. Daar hebben ze nog €18.000 nodig. Dus voor een tientje kunt u dit prachtige concert van de cellisten en bajanist bijwonen in het Verhalenhuis in Haarlem. Volgende week zondag om 3:00 des middags.
0: Dat is mooi, dat is mooi.
1: Muziek, hè? Wat zijn we zonder muziek? En dus zat ik meteen maar weer te zoeken op muziek.
0: Ja.
1: Dat was hem.
0: Oh, dat was het. Ik dacht, nu komt er wat.
2: Ik dacht dat je iets over muziek zou gaan zeggen nu.
0: Nou ja, dan gaan wij ook maar weer even laten luisteren naar muziek. Ilse de Lange met So Incredible.

0: Ja, dat was Ilse de Lange met So Incredible. Ja, we zouden eigenlijk nu in het tweede uur hadden we afgesproken met Jokie Berendonk. Daar zouden we even mee bellen in verband met een theaterproductie die ze zou komen brengen binnenkort. Maar die gaat niet door. Die is verplaatst naar oktober, november. En die voorstelling heet Naakt. Dus ja, lieve mensen, tegen de tijd dat ze hem hier in de krocht gaat opvoeren, dan hebben we opnieuw, of dan hebben we weer contact met haar daarover. En zal ze ons daar van alles over vertellen?
1: Yes.
0: Yeah. Wat hebben we nog meer allemaal te beleven?
1: Nu we dan toch wat verder gaan kijken.
0: Ja.
1: Is er tweede Pinksterdag, en dat is 9 juni mensen, is er weer een braderie in ons dorp.
2: De 9 juni, is dat niet Pinkster...
1: Tweede Pinksterdag.
2: Ik dacht dat 23 mei of 24 mei...
1: Nee, je hebt gelijk.
2: Ja.
1: Je hebt gelijk, staat gewoon de foute datum.
0: Echt waar?
2: Ja, want het staat 31 mei de jaarmarkt in Zandvoort.
1: Ga jij dat maar even noemen. 31
2: mei om 11 uur met 150 kramen weer. Met ondernemers uit Zandvoort en omstreken. Dus ik neem aan dat het weer door het hele dorp gaat... En voor misschien ook wel weer een deel van de boulevard. Daar was die Ibiza-markt laatst ook. Dat is hartstikke leuk.
1: Dat is leuk, hè?
2: Ja.
1: Ja. Dus 31 mei, nou ja.
2: Vind ik dat ze dat heel goed gepland hebben. Want er is ook dan Lente Fair, noemen ze dat, dan in Heemstede.
1: Uh-huh.
2: Ook door de binnenweg, Raadhuisstraat, foodtrucks en zo. Ik denk dan, stem dat even af, weet je. De ene weekend daar en de andere weekend hier. Maar goed, je kan dus kiezen.
1: Nou ja, wat we allemaal hebben genoemd. Ik heb het woord al laten vallen. Keuzestress.
2: Keuzestress. Ja. Het is te veel, jongens.
1: Ja.
2: Ja. Mama wil ook wel eens thuis zijn, rustig.
0: Ja, ja. Is trouwens ook een leuk moederdag cadeautje dan. Hè? En gewoon zo'n jaarkaart voor op het strand. Voor een bedje.
2: Ja.
0: Dat lijkt me ook een heel lekker cadeau. Dat je gewoon met je jaarkaart op zak... maakt niet uit wanneer je erheen gaat. Je kan gewoon lekker even een uurtje of een hele dag gaan liggen.
1: Ja, dat is best
2: heerlijk. Ik hoop dat je kinderen luisteren, Dol.
0: Ik denk het niet.
2: Oh.
0: Ja, maar weet je... Ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Want ik ben zo iemand... Ik roep ieder jaar... Dit jaar ga ik genieten van het strand. Dit jaar ga ik genieten van het strand. En hoe vaak ga ik dan? Nul.
2: Ja.
0: Ja, ja, misschien is 's avonds, weet je wel, even kijken naar de zonsondergang op de boulevard.
1: Ja, gek, hè?
0: Maar zo'n hele dag liggen op de een of andere manier.
1: Nee. Dat is niet meer, hè?
2: Nee,
0: hè?
1: Toen ik 18 was en nog in Haarlem woonde, stemde ik dat met mijn buurvrouw af. Die had een klein autootje en ook twee kleine kinderen. Die vond het fijn dat ik meeging.
0: Ja.
1: En dan ging zij bellen. Dan belde zij naar de branding in Bloemendaal. Wat voor weer is het?
2: Oh, ja,
0: dat hadden wij vroeger in de strand.
1: Zo ging dat dan.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk heel lang geleden dat ik 18 was.
0: Ja.
1: En dan kwam ze naar me toe en zei ze... Beb, het is mooi weer hoor. En hop, dan gingen we in haar MG'tje met de kinderen achterin.
0: Mm-hmm.
1: Dan gingen we naar de branding in Bloemendaal. Nou, je was zwart aan het eind van zo'n seizoen.
2: Ja, en dat vond je toen, dat kon toen nog.
1: Dat
2: niemand
1: kon.
2: Die nog ging roepen van... Smeer je in, kijk uit, doe het niet.
0: Nee, je verbrandde gewoon.
2: Ja.
1: Als je niet oppaste, deed je er nog olijfolie op.
0: Lag je echt te spatteren. Ja.
1: Lekker goedkoop.
2: En dan zat je te kijken van... Kijk eens, je ziet helemaal wat mijn bandjes gegeven hebben.
1: En
0: dan 's avonds je bed in, met helemaal ingesmeerd met komkommer en yoghurt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, ik vind het wel goed dat ze tegenwoordig bij de strandafgangen van die... Van die zonnebrand.
1: Ja, op de boulevard heb je het ook.
2: Heel goed.
1: Allemaal tegen de dreigende huidkanker. Nou, ik moet inderdaad de mensen waarschuwen. Want ik was zo zwart als maar kon.
0: Ja.
1: Maar ik had inderdaad wel een melanoom 12 jaar later.
0: Ja. Echt?
1: Ja, goed afgelopen, jongens.
0: Oh jeetje. En ben je nog steeds onder controle?
1: 10 jaar onder controle gebleven. Toen vroegen ze, wil u blijven komen of gaat u nu? Ik zei, nou, laat maar gaan.
2: Ja,
0: dan let je zelf gewoon een beetje op zeker.
1: En net wat jullie zeggen, het is er ook niet meer die drang... om alsmaar zo in de zon te zitten.
2: Nee, maar ik zag gisteren het journaal. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben.
0: Nee.
2: In het buitenland de gevechten om de bedjes bij het hotel.
0: Ja, oh ja.
2: Dat zag je echt bij Rob Tripp liet dat nog zien. want daar heeft geloof ik iemand rechtszaak aangespannen. Want die had duizenden euro's betaald in het hotel met zijn gezin. En die was altijd pas om 6 uur bij het zwembad. En er waren alle bedjes, al lagen al handdoeken op.
0: Nou, ja, ja.
2: En dan hebben
0: verwacht
2: ze dus beelden laten zien. Dus we nemen dat tegenwoordig op. Zie je mensen echt rennen. En die springen in het bad. Met de handdoek boven het hoofd naar de overkant. Om je weet niet wat je ziet.
0: Ja,
2: en dan denk je, ja, dan gaan dan de hele dag. En ik weet niet, de hele dag, misschien wel de hele vakantie. Daar gewoon liggen.
0: Ja, ja, ik zag laatst ook een filmpje van een echtpaar. En die kwamen naar beneden. Die hadden de avond tevoren hadden ze hun handdoek neergelegd.
1: Ja.
0: Maar ze waren lekker gaan uitslapen. Dus ze kwamen rond een uur of 11, 12 kwamen ze beneden. En toen waren ze hoogst verontwaardigd dat hun bedjes in beslag waren genomen door iemand anders.
2: Ja.
0: En die gingen echt op het scherpst van de snede om hun eigendomsrechten te laten gelden, weet je wel?
1: Gillen.
0: Omdat ze een handdoekje hadden neergelegd. Ja, het gaat heel ver, hoor. Ja. Het gaat heel ver.
2: Ja.
0: Oh,
1: territoriumdrift. Territoriumdrift.
0: Ja. Nou, zeg dat wel, zeg dat wel. Nou ja, lieverds, laten we nog even één muziekje. Het zal het laatste muziekje worden voor vandaag. En voor deze maand eigenlijk, wat we gaan laten horen. Want we zijn pas in juni weer terug, hè?
2: Ja, 5 juni, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja, laten we luisteren naar Paolo Conte met het nummer Max. Want dat komt ook weer op ons af, hè? Nog een paar maandjes, dan is Max weer back in town.
2: Yeah.
0: Yeah, komt-ie.
3: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Ja, en met het nummer Max van Paule Conte sluiten we deze uitzending af. Het was weer heel gezellig, vond ik, de afgelopen twee uurtjes. En het was een prachtig gesprek.
1: Met Kaya.
0: Met Kaya.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het was echt hartstikke mooi. En ja, we hebben het al een paar keer gezegd, lieve luisteraars. Maar over twee weken zouden we weer normaal gesproken een uitzending hebben. Maar die gaat niet door. Dus we schuiven door naar de maand juni. Ik hoor net van Hannie dat het 5 juni is. Dat jullie weer op ons af kunnen stemmen. Dan zijn we weer helemaal fris en fruitig en weer paraat. Voor vandaag dank ik Beb voor alle nieuwtjes en het prachtige interview wat je hebt afgenomen.
2: Graag gedaan.
0: Ja, was weer heel professioneel.
2: Ja, heerlijk. Ja. Ja, heerlijk. Maar ja, het zijn ook heerlijke gasten om gesprekken mee te voeren. Laten we wel wezen.
1: Ja. Ja.
2: Het gaat ergens over, hè?
1: Ja. Ja,
2: zo'n jonge
1: ja.
2: meid, zo begeesterd, enig.
0: Ja, ja, ja. Ja, dankjewel. En Hannie, natuurlijk, jij weer bedankt voor... het prachtige verhaal wat je geschreven en voorgedragen hebt.
1: Dank.
0: En ja,
2: Moederdag.
0: Lieve allemaal, ik wens jullie een hele fijne Moederdag, de 10e. Geniet ervan met elkaar. En tot over een maandje.
2: En jij ook bedankt, hè, Dol.
1: Ja, Dol, bedankt.
2: Geen voor de heerlijke hoor. Muziek en de regie.
0: Oké.
1: Sterkte met de keuze.
0: Dank allemaal.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde, zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden... concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen... maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk staat file tussen knooppunt Velzen en Beverwijk Oost 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars een chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden porno-site Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken. Het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A10, Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, 2 kilometer file bij de Koentunnel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Click.
0: Baby, you're the greatest.
2: Download de ZFM app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen-Delft en Knoopert-Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: met de man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig, die is voor

bij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken en vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet het pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. Er staat maar 1 file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En dat is de file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Buiten en de afrit Lelystad Airport is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand. Onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als iemand, als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En ja, je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een indicie en een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie. En vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest. Maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser. Maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Ja, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it. Peter. Phone.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.